Meer mensen zijn, is wijze, met grote zekerheid. Van kindesbeinen aan, gegen hässlichkeit gefeit. Ja, zo een richtig mansbild, met zijn prachtsfiguur.